0: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Pinocchio.
2: Goedemorgen.
3: Oh.
4: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar.
5: Hallo, hallo.
6: Dank u.
7: Oh, je kunt het doen.
8: Ah.
9: Mooi.
10: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
11: Kerkenjagers, onverzaagd.
12: Efteling Kids Radio.
13: Joehoe!

Efteling Kids Radio.

Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergissen.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer. En iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer. En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer, zeg. Het regent al dagen.
4: Ja,
3: we zitten nu nog wel droog. Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, en ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, een nieuw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. En ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ah, mooi. Ja, dat gaat goed.
3: Mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
8: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm. Psst. Het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
8: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Psst.
8: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
8: Hé, ja.
10: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
3: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
10: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen? Ha!

0: Subskrindkamst. Rob, trindena. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei. Oh ja, oh ja, sprookjes, sprookjes. Sprookjes. Bos. Oh, nee, een sprookjesboom.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... sprookjesboom.
0: Ah. Aha.

Even uitbuiken hoor. Oeh, ik heb vandaag 2 boterhammen met geitjeskaas erop. Oeh, wat lekker toch. En wat had jij erop?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: show.
1: Illumina, oh. Fantasia, Symbolica!
2: Efteling Kids Radio.

0: gemaakt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: prins voor mij.
1: Roodkapje. Er was eens een meisje dat Roodkapje heette. Op een dag was grootmoeder ziek en Roodkapje ging haar een mandje met lekkers brengen. Ze liep zingend het bos in. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Plotseling sprong er een groot harig dier voor haar voeten. Het was de wolf. Waar ga jij naartoe, lief kind? Vroeg hij met een aardige stem. Roodkapje vertelde het hem. De wolf had eigenlijk wel een beetje trek. Hij bedacht een plannetje en rende via een binnendoorweggetje snel naar grootmoeders huisje. Daar trok hij aan de bel. Wie is daar? Vroeg grootmoeder.
2: Ik ben het Roodkapje, jokte de wolf.
1: Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open, riep grootmoeder. De wolf stormde de kamer in en in één hap slokte hij grootmoeder op. Hij zette haar slaapmuts op en ging in bed liggen, diep onder de dekens. Eindelijk kwam Roodkapje ook aan bij oma's huisje. Ze trok aan de bel.
2: Wie is daar?
1: Ik ben het, Roodkapje.
2: Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open, piepte de wolf.
1: Roodkapje vond dat haar lieve omaatje er maar raar uitzag. Maar oma, wat heeft u toch grote oren?
2: Dan kan ik je beter horen, mijn kind.
1: Maar oma, wat heeft u toch grote ogen?
2: Dan kan ik je beter zien, mijn kind.
1: Maar oma, wat heeft u toch verschrikkelijk grote tanden?
2: Dan kan ik je beter opeten.
1: De wolf sprong op en verslond Roodkapje in één hap. Hij viel onmiddellijk in slaap en begon heel hard te snurken. Gelukkig kwam er net een jager voorbij die het gesnurk hoorde. Hij zag meteen dat het de wolf was die in bed lag. En aan zijn dikke buik te zien had hij die arme grootmoeder verslonden. Voorzichtig sneed hij de buik van de slapende wolf open. En daar kwamen Roodkapje en grootmoeder tevoorschijn. Ze stopte grote zware stenen terug en naaide alles weer dicht. Nou, je snapt het wel, dat de wolf zich niet lekker voelde toen hij wakker werd.
2: Oh, wat liggen die Roodkapje en haar grootmoeder toch zwaar op de maag, kreunde hij toen hij het bos weer indiep.
1: Roodkapje heeft de wolf nooit meer gezien en ze leefde nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Tafeltje, dekje, ezeltje. Strekje, inderdaad, helemaal goed.
1: Ezeltje, strek!

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: En het uitslag van. Wij weten niet van
1: waken over het goud. Efteling Kids Radio.

passen. Zou zij dit 's nachts merken? Zou zij hem verrassen? De volgende ochtend zei de prinses: mijn hemel, wat lag er toch in mijn bed? Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb op iets vreselijk hards gelegen. En de prins dacht: zo.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouters moeten morgen vroeg op. Die slapen allemaal met een muts op hun kop. Ook Roodkapje ligt nu heerlijk op bed. Ze heeft vast en zeker ook haar koekoek gezet. Ik ben nog wakker en ik huil naar de maan. Zie links en rechts.

Hey lieve allemaal, Roodkapje hier. Kun jij raden wat mijn lievelingskleur is? Rood natuurlijk! En waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, wat is jouw lievelingskleur?

lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapie wel de rustenkruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapie slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep, dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg.
3: Oh. Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je voor de klok 12 keer slaat de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh.
3: Opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaapt je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
5: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja.
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar.
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: En schande! Ik krijg ze nog wel wat.
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Upskrindiga, rumtrindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Brom. Brom. 1. 8. 9. Waarom? 9. 8. 9.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

0: wil met je walsen.
1: Oh.
0: Spreid je vleugels en dans met mij.
1: Prinses Assepoester, ik kan niet.
0: Dan leer ik het je toch. Mag ik deze wals van je?
1: Zeker.

0: prinses.
1: Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

al zit ik vast. Ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een moeilijke vraag. Hoe heet het sprookje waarin Langnek voorkomt? Sprookje de zes dinaren. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde. Daarom was zijn naam Langnek.

0: eerst wachten, dan rennen.
1: Ik ga eerst daar op

0: Huh?
1: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh!
0: Ik heb hem!
2: Help! Wow. Oh! Ik zei toch dat je hem niet kon houden? Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt, de wind haait. Ik vlieg boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
1: Sorry, draak. Maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op, klein duimpje. Straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk eens, wat is dat? Een vliegtuig?
2: Een vogel?

Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

oplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het is een

kom jij eens hier? Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Assepoester. Er was eens een lief meisje dat Assepoester werd genoemd. Van haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, die heel gemeen waren, moest ze altijd hard werken. Dat deed ze zonder te mopperen. Als ik goed probeer te leven, is het leven ook goed voor mij, had ze van haar moeder geleerd vlak voordat hij stierf. Assepoester zat graag in de tuin waar ze het paleis van de prins kon zien, hoog op de heuvel. Ze droomde dan dat ze daar als prinses woonde. Die week zou er een groot bal worden gehouden in het paleis. De prins zocht een meisje om mee te trouwen. De stiefzusjes, die zichzelf erg knap vonden, wisten zeker dat de prins hen zou uitkiezen. Assepoester wilde ook graag naar het feest, maar ze mocht niet van haar stiefmoeder. Jij in die vieze rok, vergeet het maar. De prins zoekt een bruid, geen modderkluit. Assepoester ging verdrietig in de tuin zitten. Maar plotseling daalden er twinkelende sterretjes op haar neer. En als bij toverslag veranderde Assepoesters vieze rok in een prachtige gouden jurk. Aan haar voetjes verschenen sierlijke glazen muiltjes. En voor haar stond een gouden koets met koetsiers op de bok en prachtige paarden ervoor. Assepoester hoorde de lieve stem van haar eigen moeder. Tijd om naar het feest te gaan, mijn kind. Maar pas op, zorg dat je thuis bent voordat de klok om middernacht voor de 12e keer slaat. Want dan wordt de betovering verbroken. Niemand op het feest zag er zo schitterend uit als Assepoester. De prins danste de hele avond met haar. Ze was zo gelukkig. Assepoester schrok toen ze de paleisklok hoorde slaan. De betovering zou bij de 12e slag verbroken worden. Snel rolde ze naar buiten. Ze struikelde en verloor een muiltje. Toen sprong ze in de gouden koets en weg was ze. Net op tijd. Een paar dagen later verscheen de prins op het plein. Hij zocht het meisje van het glazen muiltje. Maar niemand had zulke sierlijke voetjes. Ook de twee gemene stiefzusters niet. Toen mocht Assepoester passen. Haar voet paste perfect in het muiltje. En opeens had ze weer die schitterende gouden jurk aan. De prins tilde haar op zijn paard. Jij zult mijn bruid zijn, zei hij zacht. Assepoester was zielsgelukkig. Haar droom kwam uit. Zij zou met de prins trouwen en in het paleis gaan wonen. Want als je goed probeert te leven, zal het leven ook goed zijn voor jou. En samen leefden ze nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Money bezig.
1: Ik ben het, Wolf.
2: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
3: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: wens je veel succes.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ga je leren walsen. Het is echt niet zo moeilijk. Als je tot 3 kunt tellen, kun je ook walsen. Let maar eens op. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zie je wel?
1: Prinses Assepoester, ik vind dit niet eenvoudig hoor.
0: Ach, er is niets aan. Je hebt het echt zo onder de knie. Ga maar klaarstaan.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak en ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Oh. Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch. Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij een belachelijk blije bui.
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je mijn handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
2: Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo 1 kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld? Nee? Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibbelibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
1: En? Hoe is het gegaan met mijn grote schatbewaker?
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja.
1: Mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat blieft?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
2: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
2: Nee.
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Chipskringabend, niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.
0: Ah.

0: Efteling Kids Radio.
1: Moxie! Cool als een kat.
2: Betsy!
1: Zwaar onderschat.
2: Constance!
1: Het is me wat.
2: Mies!
3: Sorry, wat?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Hoe heet het paarse vriendinnetje van Jokie? Jokie en... Ja, dat wisten jullie natuurlijk wel. Jet, inderdaad. Jokie en Jet.

0: Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!
1: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken en een regenboog. Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

uur. Ja, amai. Mijn lievelingsplek in het sprookjesbos is toch achter mijn kookketel, hè? In mijn kabouterhuisje. Ja, daar maak ik de lekkerste paddenstoelensoep, hè? Met eekhoorntjesbrood en Vlaamse kabouterfrieten. Wat is jouw lievelingsplekje in de Efteling eigenlijk?

0: Efteling Kids Radio.
1: Oh, wat een avontuur. Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur. Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Door een roosje. Er waren eens een koning en een koningin die een kindje kregen. Ze noemden haar Door een roosje. Ze waren zo blij met haar dat ze een groot feest gaven. Ook de feeën van het land mochten komen. Nu waren er 13 feeën, maar de koningin had maar 12 gouden borden. Ach, een feetje meer of minder zal de pret niet drukken, zei de koning. We nodigen er gewoon 12 uit in plaats van 13. Het werd een schitterende dag. Alle feeën spraken een goede wens uit voor Door een roosje. Maar plotseling kwam de 13e vee binnen.
3: Ik heb ook een wens voor Door een roosje, zei ze met een valse stem.
2: Op de dag dat ze 15 wordt, zal ze zich prikken aan het spinnenwiel en sterven. Dat krijg je ervan als je mij niet uitnodigt. Gelukkig had de jongste vee nog geen wens gedaan. Zacht zei ze, ik wens dat de prinses niet dood zal gaan. Wel zal ze 100 jaar slapen. De koning zorgde ervoor dat alle spinnenwielen uit het land weg waren, zodat Door een roosje zich niet zou kunnen prikken. Op de dag van haar 15e verjaardag dwaalde Door een roosje wat door de gangen van het kasteel. Zo kwam ze in de kamer waar een oud vrouwtje zat te werken aan een spinnenwiel. Vriendelijk vroeg het vrouwtje, wil je het ook eens proberen? Dat wilde Door een roosje wel. Ze pakte de spinspoel vast en, auw, ze prikte zich aan de naald. Door een roosje viel meteen in een diepe, diepe slaap. Tegelijkertijd sliepen ook alle anderen in het kasteel. De koning, de koningin en alle bedienden. Iedereen lag te snurken. De jaren gingen voorbij. Het kasteel was helemaal begroeid met rozenstruiken. Op een dag kwam er een knappe prins bij het kasteel. De rozenstruiken weken zomaar voor hem uiteen. En in een kamer met een spinnenwiel vond de prins het mooie meisje. Hij moest haar gewoon een kus geven. Onmiddellijk deed Door een roosje haar ogen open. Ze had 100 jaar geslapen. Op slag werd ze verliefd op de prins. Alle andere kasteelbewoners waren ook weer wakker geworden. De koning stond op van zijn troon en riep, laat het feest beginnen! Het werd een onvergetelijke dag en Door een roosje danste de hele avond met haar prins. Het duurde niet lang of er werd weer feest gevierd. Want de prins en zijn Door een roosje trouwden met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
4: Efteling Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

0: Efteling Kids Radio.
1: Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Hallo allemaal. Is Draak hier?
1: De wolf. Wij zitten hier midden in een lied. Hey, en Draak, die is hier niet. Kom,
2: sorry. Ja, ik ga al.
1: Oké. Daar gaan we weer. Nog een keer. Men vraagt van mij, beste Vakie.
2: Weet je het zeker? Want hij is wel vaak hier.
1: De wolf.
2: Oh, sorry. Hey, ja, ik ga al. Hey.
1: Oh, oh jee. Oké. Nog één keer en daarna niet meer. Men vraagt van mij, beste Vakie. Als iemand
3: mij roept, dan sta ik hier.
2: Hé, hey, zie je nou wel? Je bent wel hier.
3: Wij zingen het liedje van Vakie.
4: Hé, hey, doe met ons mee. Ik maak hier.
5: En

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Oké, deze vraag moeten jullie weten. Wat eet Hollebolle Gijs altijd? Maar natuurlijk, papier!
1: Papier hier!
2: Dank u wel. Oeh, pardon.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
2: Ik vind het moeilijk.
1: Dus

0: vast al meer dan een miljoen kleuren.
1: Waar heb je het nou over?
0: Je hebt namelijk blauw, maar je hebt niet alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht tegenblauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat nog leuk is, Ed? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods een van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij. Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
4: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Ja, dat dacht ik dus niet.
4: Ah, de wolf!
2: Hier jij!
4: Blijf van me af! Ja.
2: Wat zeg je me daarvan?
4: Ga weg!
2: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is hier een jarig hoera, hoera. Oh. Dat kun je wel zien, dat ben ik.
5: Wat ben jij, ik verpleit vrolijk.
2: Ja, ja, ik ben jarig. En alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
4: Nee.
2: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je... tot ik tijd heb om ze op te eten?
5: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks meesmikkelen en smullen.
2: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe.
5: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
2: Kijk eens aan, de voorafjes.
4: Nee.
2: Ja. Zelfs die zeven mijlslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok. Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste. Nou, ik heb wel honger gekregen, hoor, van al dat jagen.
5: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
2: Mooi. Zullen we dan maar beginnen? Hé, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee, hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten?
2: Hé, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
5: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
2: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is niet...
6: Zeg, wat is hier aan de hand?
2: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
6: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
2: Ja.
6: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
5: Hey, wat doe je nou?
6: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
2: Ik wilde zo graag een geitje.
6: Wat een zuur kaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
2: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Kunnen jullie raden wat mijn lievelingseten is? In 3, 2, 1... Koekjes, natuurlijk! Maar wat ik graag wil weten is... Wat eet jij het liefst?

0: Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je

0: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
1: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.
2: Chip, Chip. Zing mee.

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel hard, Hyper de Piep,
1: hoera!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
2: Feest, feest, feest, spring maar in de lucht.
3: Spring!
0: Cheep, cheep.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips kunnen gaan snoepen drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Hans en Grietje. Er waren eens twee kinderen, Hans en Grietje, die met hun vader en stiefmoeder in een huisje in het bos woonden. Het waren slechte tijden. Op een avond hoorde Hans zijn stiefmoeder zeggen: "We hebben niet genoeg geld meer om eten te kopen. Morgen zullen we de kinderen in het bos achterlaten." Midden in de nacht sloop Hans de deur uit. Hij vulde zijn zakken met kiezelsteentjes en ging daarna vlug naar bed. Hij had een plannetje. De volgende ochtend gingen ze op pad. Hans liet telkens een kiezelsteentje vallen en maakte zo een lang spoor. Diep in het bos stopten ze. Hun vader en stiefmoeder gingen hout hakken, zeiden ze. Maar ze kwamen niet terug. Gelukkig hoefden Hans en Grietje het spoor van de kiezelsteentjes maar te volgen om de weg naar het huisje terug te vinden. Wat was hun vader blij dat ze terug waren. Een paar weken later gebeurde hetzelfde. Maar nu had Hans geen kiezelsteentjes bij zich. Daarom maakte hij een spoor van broodkruimeltjes. Weer werden de kinderen in het bos achtergelaten. Hans zocht het spoor van kruimels, maar de vogeltjes hadden alles opgegeten. De hele nacht dwaalden de kinderen door het donkere bos. In de ochtend zagen ze een bijzonder huisje. Het had een pannenkoekendak en alle muren waren van suiker. Hans en Grietje snoepten net een stukje van het dak toen ze een krakende stem hoorden. "Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?" Een oud vrouwtje vroeg vriendelijk of de kinderen binnen wilden komen. Maar eenmaal binnen bleek de vrouw een gemene heks te zijn. Ze sloot Hans op in een hok, want ze wilde hem vetmesten en opeten. Elke dag voelde de heks aan Hans zijn wijsvinger of hij al dik genoeg was. Maar Hans stak telkens een dun kippenbotje tussen de tralies. Een tijdje later vond de heks het wel welletjes. "Grietje, steek de oven aan. Ik heb zin in een lekker hapje." Grietje schrok zo erg dat het haar niet lukte. De heks duwde haar aan de kant en wilde de oven zelf aansteken. Ze boog zich voorover. Grietje nam een aanloopje en met al haar kracht duwde ze de heks de oven in. Ze gooide het deurtje dicht. Bam! De heks zat opgesloten. Vlug bevrijdde Grietje haar broer en voor ze wegvluchtte nam ze een heleboel edelstenen van de heks mee. Ze vonden de weg terug naar huis en hun vader huilde van geluk. En ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Weet jij het antwoord op de volgende vraag? Vandaag weer een vraag die niet te makkelijk is. Wat maakt de opa van Max en Moritz? Koekoeksklokken. Oh, dat je dat wist. Wat goed.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

Een stok of twee, ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord? Anders.

Gaan bos, we balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Kabeldijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

toch een bos. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd het ineens herfst en was de heks boos.
1: Oranje, rood, bruin. Ach, ik erger me groen en geel.
2: Maar waarom dan?
1: Heksen hebben een hekel aan herfst.
2: Tja, de herfst is natuurlijk niet zo'n vrolijke tijd. Lelijk weer met storm en regen. Ja, daar worden de mensen somber van.
1: Onzin! Moet je al die kleurtjes zien? Oranje, rood, bruin, geel, groen. Hartstikke vrolijk juist.
2: Dan begrijp ik het niet.
1: Het is veel te vrolijk, vriend. Daar houden wij heksen niet van. Wij willen zwart. Gitzwart, roetzwart, pikzwart. Ah, daar worden wij somber van.
2: Luistert u dan naar mijn goede raad.
1: Niet nodig, niks nut. Ajus.
2: Maar wilt u dan niet weten hoe al die mooie kleuren op die blaadjes komen?
1: Dat doen de kaboutertjes zeker. Ah, laat me niet lachen. Hoepel dan met je goede raad.
2: Nou ja.
3: Je wilt blauwe verf, dat had je gedroomd.
4: Nee, inderdaad.
3: In de herfst hangen er toch helemaal geen blauwe blaadjes aan de bomen?
4: In dromenland wel.
3: Hier, een pot beukennootjes bruin.
4: Maar wat moet ik dan verven?
3: Beukennootjes, natuurlijk.
4: Oh, ja.
2: Hallo, Ko. Gaat het goed?
3: Hartstikke goed. Alle kabouters zijn druk met de herfst. Als het zo doorgaat, zijn we precies voor de winter klaar.
2: Zo mag ik het horen.
5: Oh nee, vreselijk. Oh. Dit is het einde van de herfst.
3: Het einde van de herfst?
2: Ik ga wel even kijken.
6: Hoe moet dit ooit nog goed komen?
2: Hey, keukenkabouter, heb je goede raad nodig?
6: Ik denk het wel.
2: Wat is er?
6: Kijk zelf. Iemand heeft alle blaadjes zwart gemaakt. En het worden er steeds meer. Al ons werk voor niks.
2: Volgens mij weet ik wel wie dat aan het doen is.
1: Zwart moet het. Pikzwart, roetzwart, gitzwart. Daar en daar en daar. Ik word bijna vrolijk van die vieze verf. Zo, op naar de volgende. Daar heb je die gek met zo'n goed bedoelde goede raad. Nou, ik heb het al opgelost.
2: Toch niet?
1: Oh nee?
2: De blaadjes zijn nog niet helemaal goed zwart. Ze hebben nog allerlei vrolijke stippels.
1: Dat kan niet. Laat zien.
2: Kijk, daar zit rood. En daar is het geel.
1: Ik zie helemaal niks. Niks, niks, niks.
2: Misschien moet ik uw bril even poetsen.
1: Als je denkt dat dat helpt, alsjeblieft.
2: Het helpt zeker. Want als uw bril weer helemaal schoon is, dan kan u ook zien wat de kaboutertjes hebben gedaan.
1: De kaboutertjes?
2: Ja, omdat het niet helemaal goed gebeurd is, heb ik gevraagd of ze u mee willen helpen.
1: Oh ja?
2: En nu hebben ze met z'n allen het hele Sprookjesbos voor u zwart geverfd.
1: Echt waar?
2: Ja. En het is al bijna af.
1: Oh, dat wil ik zien. Waar is mijn bril?
2: Alsjeblieft. En, hoe vindt u het geworden?
1: Wauw, wat waanzinnig. Oh, helemaal zwart. Pikzwart. Roetzwart. Gitzwart. Tof. Typisch die kabouters.
2: Kom, Keu, we gaan. Neem jij die pot zwarte verf mee? Die gebruikt ze toch niet meer.
6: Ja.
0: Zo werd er toch nog herfst in het Sprookjesbos. Net als ieder jaar. Want dat is nu eenmaal de natuur. Daar kan zelfs een heks niets aan veranderen. Ook niet toen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Hey, hallo daar. Roodkapje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4...

0: chips erin te gaan, met snoep erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? En ze leefden nog lang en... Gelukkig. Inderdaad, dat was het antwoord.
1: En ze leefden nog lang en gelukkig.

doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen. Maar ze gaf het niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijk oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansen terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Dat nou gedacht, zeg.
2: Wat een
1: verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Een feestje.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk best gemeen.
1: Heb je het eindelijk door? Spuit
2: Elfje. Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
2: Wanneer?
0: Dan ga ik jou in je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor. Al

0: maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh.
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat?
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat Grietje moest gaan

0: Dat smaakt naar wien.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
1: Boe! Oh nee, dat moet die andere doen. Jullie moeten boe zingen. Nou, nog een keer, heks.
0: Ik ben niet de liefste.
1: Boe! Ja, gaat nog niet overtuigend.
0: Ja, zeg.

Hey, psst. Ik ben het, Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: beginnen. Adem in. En blazen. Kort kapje. Ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou,

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten smakelijk allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help, wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slim heks, het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, stil dat stuk spek, sufferd.
5: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
5: Hey, haha, dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou. Op.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus-jocus... Nee, dojo-pocus.
6: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus-pocus-jadocus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, slaagsel hoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
5: Kekako Ku?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
4: Ha, reus.
5: Wie ben jij nou weer?
4: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
5: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
4: Voor ons?
5: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
4: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
5: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
5: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Ku?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
5: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
5: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
5: Ja. Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
5: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
6: Ha, reus, vertel. Waar heb je het spek gelaten?
5: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
6: Een wat? Oh, gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
5: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle tovertwinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Sorry.
1: Wie is de grootste ezel? Dat klopt.
2: Ze zijn wit en je schrijft ermee op een bord. De 7 krijtjes.
3: Efteling Kids Radio.

0: dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Nou kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: subscribe-avond niet erop drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Joris. De draak.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: De vraag van vandaag. Ja, lieve luisteraars van Efteling Kids Radio. Het is weer tijd voor de vraag van vandaag. Lukt het jou om de volgende zin af te maken? Illumina. Fantasia. Oh, dat je dat wist. Wat goed.
1: Illumina.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Dag, prins van mij.
1: Zwaan, kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken, met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden, maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Ha ha, koning Domoor, echt niet? Op een dag ging de oudste zoon hout hakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg. Toen ging hij hout hakken. Maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niks te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde zijn eten wel met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen. Maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar bleven zelf ook kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken. Maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses die niet kon lachen woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
2: Efteling Kids Radio. Hier hoor.

0: Lekker hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

een keer. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: vergeten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes leven, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knevel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.

0: niet. Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Tafeltje dekje, ezeltje strekje. Er was eens een kleermaker die 3 zonen had. De oudste wilde meubelmaker worden en na een paar jaar kon hij dat als de beste. Zijn leermeester gaf hem een tovertafeltje cadeau. Als je tafeltje dekje riep, stonden er vanuit het niets de heerlijkste gerechten op tafel. De jongen ging op weg naar huis. Laat in de avond kwam hij bij een herberg aan en omdat hij honger had, toverde hij een lekkere maaltijd op het tafeltje. De herbergier had dat gezien en wilde dat tafeltje ook wel hebben. Midden in de nacht verwisselde hij het stiekem voor een gewoon tafeltje. Thuisgekomen wilde de zoon laten zien dat ze voor altijd genoeg te eten zouden hebben. Hij riep, tafeltje, dekje. Maar er gebeurde natuurlijk niets. De tweede zoon was gaan werken bij een molenaar. Als dank voor zijn hulp kreeg hij een bijzondere ezel cadeau. Als je riep, ezeltje, strek je, dan strekte de ezel zich uit en de gouden munten vlogen onder zijn staart vandaan. Ook hij sliep die avond in de herberg. De oneerlijke herbergier zag wat de ezel kon en verwisselde de wonderezel voor een gewone. Toen de zoon de volgende dag thuis kwam, wilde hij meteen laten zien wat de ezel kon. Maar toen hij riep, ezeltje, strek je, gebeurde er natuurlijk weer niets. De broers kwamen erachter dat ze in dezelfde herberg hadden overnacht en schreven hun broertje een brief waarin ze hem waarschuwden voor de herbergier. De jongste zoon had al die tijd bij een houtsnijder gewerkt. Als afscheidscadeau kreeg hij een zak waarin een knuppel zat. Als je riep, knuppeltje uit de zak, dan sloeg de knuppel in het rond. De jongen kwam aan bij de herberg en hij kwam erachter dat de herbergier het tafeltje en de ezel van zijn broers had gestolen. Hij vertelde hem dat er een schat in de zak zat. Toen de herbergier de schat 's nachts wilde stelen, riep de jongen, knuppeltje uit de zak. Onmiddellijk sprong de knuppel uit de zak en gaf de waard een enorm pak rammel. Die kermde van de pijn en beloofde de jongen het tafeltje en de ezel terug te geven als de knuppel maar op zou houden met slaan. Knuppeltje in de zak, riep de jongen. En de knuppel glipte de zak weer in. Je snapt wel hoe blij de kleermaker was toen zijn jongste zoon met de wonderezel en het tovertafeltje thuis kwam. Hij hoefde nooit meer te werken. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chupsker in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Max en Moritz.
0: Ah.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

0: dagje. Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Ik moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit.
2: Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
3: Ja. Efteling Kids Radio. Ja, beter vinden.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

hier is Wolf. Ik woon dus in het Sprookjesbos. Ja, en waar woon jij? In een grote stenen toren? Of in een huis van koek? Of onder een groot tentdoek? Kan ook. Woon jij net als Assepoester in een groot kasteel? Of in een geitjeshuis? Waar woon je?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar Efteling Sprookjesboom, de musical. Een gigantisch avontuur.
2: Ooit

0: Wauw.
1: Papier, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De rode schoentjes. Er was eens een meisje dat Karen heette. Ze had geen vader of moeder meer en zwierf helemaal alleen over straat. Op een gure winterdag stond Karen op een plein te bedelen. Plotseling stopte er een koets waarin een oude dame zat. Ze zag het meisje in de kou staan en ze kreeg zo medelijden met haar dat ze zei: "Stap maar in, kom maar bij mij in huis wonen. Ik heb plaats genoeg en ik kan wel wat gezelschap gebruiken." Karen had het fijn bij de oude dame. Ze kreeg lekker te eten en prachtige kleren. Ze stond graag voor de spiegel en danste daar dan bij. Karen was dol op dansen. Op een dag waren haar zwarte lakschoenen versleten en Karen mocht een nieuw paar gaan kopen. Bij de schoenmaker zag ze rode dansschoentjes. Die moest ze hebben. Karen kocht ze en op haar nieuwe rode schoentjes danste ze naar huis. Maar de oude dame zei: "Met zulke schoenen kun je morgen echt niet naar de kerk. Doe de oude zwarte maar weer aan." De volgende ochtend deed Karen haar nieuwe rode schoentjes toch aan. Ze waren ook zo mooi. Voor de kerkdeur zat een oude soldaat. Die zei: "Dat zijn toch geen schoenen om mee naar de kerk te gaan?" Met zijn zwaard tikte hij even tegen de rode schoentjes. Karen hoorde niet dat hij daarbij een toverspreuk mompelde. Wat later was er een groot dansfeest op het marktplein, waar ze graag naartoe wilde. Helaas was de lieve oude dame ziek en Karen moest haar verzorgen. Maar ze wilde zo graag naar het feest dat ze het huis uitsloop toen de oude dame sliep. Ze zwierde over het plein en voelde zich heerlijk. Rond middernacht was het feest afgelopen. Karen schrok dat het al zo laat was. Ze moest snel naar huis, naar de zieke dame. Maar het ging niet. De schoentjes dansten uit zichzelf door. Of ze wilde of niet, Karen moest wel doordansen. Dagenlang danste ze, totdat ze uiteindelijk uitgeput weer langs de oude soldaat kwam. Die vroeg: "Jij hield toch zo van dansen?"
3: "Jawel, maar de oude dame heeft me nodig. Help me alsjeblieft," riep Karen.
2: Ze had er zo'n spijt van.
4: "Aha, je kunt dus toch nog aan een ander denken," zei de soldaat. En hij zwaaide met zijn zwaard. Onmiddellijk schoten de schoentjes van haar voeten. Karen holde naar huis. Gelukkig werd de oude dame weer helemaal beter. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. En de rode schoentjes? Het schijnt dat die gewoon door zijn blijven dansen. Misschien kom je ze nog wel eens tegen. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: chipsker in de kamer sneaken. Waarom erin te gaan? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Baron 1898.
0: Aha.

Wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben? Oeh.

0: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Hola!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Kinderen. Dat is weer een ander verhaal.